iwe arege faraba jaga dibeni mekso jaga picha wekwa tosh inzwa uzwe ai wa rasu roka chaka do bira chaka do baga iwe mirai papo